slachtoffers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld laait op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. Een optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. En nu het weer van Weer Online. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. Dan wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De economische kloof tussen huishoudens wordt steeds groter en het belastingstelsel versterkt dit probleem. Dat blijkt volgens nu uit onderzoek. De rijkste 1% verdient steeds meer. En ook groeien de verschillen tussen groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. In België worden volgende week dinsdag alle vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi geschrapt. De vakbonden staken dan weer tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat deden ze 2 maanden geleden ook al. Ook Brussel Airport krijgt met de staking te maken. De helft van de vluchten gaat daar niet door. In de straat van Hormuz is het rustiger na de beschietingen van een dag eerder. Toen waren er nog Iraanse aanvallen met raketten en drones. Amerikaanse troepen probeerden gestrande schepen weg te krijgen en de zeestraat te heropenen. Allemaal defensief, zegt Amerika, want er is nog steeds een staakt het vuren. En het was zo druk op de bevrijdingsfestivals dat op sommige plekken er niemand meer bij kon. Dat gebeurde in Utrecht en Rotterdam. In Haarlem werd even afgeraden om te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. De koning en koningin hebben dat dansend afgesloten tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez. Dan nog het weer van Weer Online. In het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt, met ook regionaal dan weer wat regen. Geleidelijk wordt het dan op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

De Sky Radio app is helemaal nieuw. Sneller, handiger en met nog meer functies. Zoals bijvoorbeeld nog makkelijker streamen naar je smart speaker of smart TV. Ontdek het allemaal en geniet intussen van Sky Radio, onze thema streams en de gaafste winactie.

0: muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits. Het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Nederlandse universiteiten gaan samen met het Rijk op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid. Universiteiten maken nu nog vooral gebruik van diensten als Google en Microsoft. Door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten, schrijft het FD. Amerika legt de hulp aan gestrande schepen bij de Straat van Hormuz even stil. President Trump wil kijken of er een definitief akkoord met Iran kan worden getekend. Volgens hem is er grote vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De blokkade blijft er voorlopig wel, zolang er geen officieel akkoord is. In Brazilië heeft een 13-jarige jongen het vuur geopend op een school. Er kwamen twee personeelsleden om. Een leerling en een andere medewerker raakten gewond. De tiener is opgepakt, net als zijn vader, want van hem is dat wapen. In het noordwesten van Brazilië wordt op alle scholen geen les gegeven de komende dagen. En Arsenal staat in de finale van de Champions League. De ploeg won thuis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 gelijkspel eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest en het is de tweede keer in de geschiedenis van Arsenal dat dit is gelukt. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt met regionaal nog wat kans op regen. Geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 11 tot 15 graden vanmiddag. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Brussel sleept Nederland voor het Europese Hof van Justitie omdat we te lax zijn met het beveiligen van vitale sectoren zoals energie, zorg en banken. Het kabinet doet te weinig tegen cyberaanvallen en sabotage en Brussel wil dat er meer over in de wet komt, schrijft de Telegraaf. In Almere Poort zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de lokale omroep. Op straat is een houder van een kapmes gevonden. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend, wel dat er een traumahelikopter in de buurt is geland. In Ierland zijn 2 onderzoeken gestart naar Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De toezichthouder vreest dat Europese regels worden overtreden door gebruikers te weinig keuze te geven over wat er in hun tijdlijn verschijnt. En ook is er zorg over schadelijke video's die door algoritmes worden getoond. En het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan een schip aangevallen en 3 smokkelaars gedood. Volgens dat leger ging het om een terroristische organisatie. Amerika doet dit de laatste tijd vaker in strijd tegen smokkelaars. Sinds 8 maanden zijn meer dan 170 mensen gedood. Dan nog het weer van Weer Online. Het is vanochtend bewolkt, soms is er wat regen. Vanmiddag dan wordt het droog en in het noordwesten is er zelfs een klein beetje zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De geldkloof wordt steeds groter en de belastingen maken het erger. Dat zegt het Centraal Planbureau bij nu.nl naar onderzoek. Zo verdient de rijkste 1% in ons land steeds meer. En ook groeien de verschillen tussen verschillende groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Dat gebeurde gisteravond bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door actievoerders. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen en dat ging er rustig aan toe. Spanje bekijkt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer naar het Eurovisie Songfestival gaat. Dat zegt de Spaanse omroep in reactie op de baas van het festival. Die zei bij de NOS dat hij landen als Spanje en Nederland graag weer terug wil hebben bij het evenement. De finale is eind volgende week. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg vond gisteravond thuis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest tegen Paris Saint-Germain of Bayern München. Het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met soms regen. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister. Op dit moment zijn er geen flitsmeldingen.

0: prijs wil je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag?
4: Ja, zo lastig.
5: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras.
17: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haag.
17: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
19: Stihl. Sterk werk.
20: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
21: Ah, chips.
20: Maak er een potje van.

0: het een tikje anders doet.
1: Ontdek alle Steel Deals bij jouw Steel Dealer.
2: Steel. Sterk werk.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
4: Mama, ik ben super blij met jou.
5: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Amster.
12: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes.
12: Met Keesweek in de bonus. Alle Melkunie protein, tweede gratis.
11: Play.
12: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.

0: 2.
1: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: De meeste, de beste aanbiedingen.
0: Beste!
2: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Het Sky Radio weer wordt je aangeboden door Casemeer Tuinmeubelen.
4: Goedemorgen, het is 6:30 op woensdag 6 mei. Ik ben Sonja Allars. Straks een blik op de weg, maar eerst het weer. En dat doen we deze ochtend met Dennis Wild. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Sonja.
4: Ja, hier in Hilversum ziet het er best bewolkt uit. Hoe zit dat in, de rest van het land?
5: Nou ja, het is net als gisteren een beetje zo'n tweedeling in het land. We zitten net een beetje hier op de grens met ten westen van ons toch wat opklaringen die langzaam ook wat meer terrein winnen. Dus ja, daar komt het zonnetje tevoorschijn. Maar gaan we wat meer naar het oosten toe, dan is de bewolking echt een heel stuk dikker en valt er ook regen uit. En dat duurt eigenlijk de hele dag wel in het oosten en zuidoosten. Dus ja, dat levert natuurlijk ook hele andere temperaturen op. Onder die bewolking in de regen blijft de temperatuur zo'n beetje steken bij zo'n 10 tot 12 graden. Terwijl het, als het zonnetje lekker mee gaat doen in het westen en noorden van het land, het zo rond de 15, 16 graden kan worden op die plaatsen. Dus ja, best wel wat verschillen. Een frisse noordoostenwind nog steeds erbij. Ja, in het Waddengebied en langs de westkust is die af en toe windkrachtje 5. Temperaturen dus net ietsje onder de norm voor de tijd van het jaar.
4: Ja, best fris dus. En hoe zit dat dan morgen?
5: Ja, het begint langzaam wat te verbeteren. Dat gebied met die regen trekt geleidelijk aan het land uit. Maar het duurt nog wel eventjes hoor. Vanavond blijft het daar nog wel regenen. Vannacht wordt het langzaam ook in die zuidoosthoek droger. En morgen, ja, dan hebben we in het zuidoosten nog net wat regen. Maar uiteindelijk wordt het ook daar droog. En winnen de opklaringen steeds meer terrein, komt de zon dus vaker tevoorschijn. En dan komt er bij de temperatuur ook wat bij. En zo gaat het de komende dagen een beetje door. Met perioden met zon. En uiteindelijk weer lokaal 20 graden op de vrijdag op de thermometer. In het weekend wordt de wind zelfs zuidelijk, wordt het nog warmer, 20 tot 25 graden. Maar ja, dan neemt de kans op een regen- of onweersbui, vooral zondag, ook weer toe.
4: Dankjewel, Dennis. Bij de ANWB zit Bianca Damink met de verkeersinformatie.
6: De spits begint en het wordt langzaam wat drukker op de weg. Vooral in Brabant sta je nu vast op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot is de vertraging 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 is het druk vanuit Duitsland naar Arnhem voor knooppunt Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug heb je 20 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met afbouwen, daardoor staat het nu extra vast daar. Op de A7 in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud van Horen naar Zaanstad bij Purmerend.
7: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
4: En er is één flitser gemeld op de A50 richting Eindhoven bij 116.2.
7: Sky Radio.
0: Het ANB nieuws in 1 minuut.
4: Gisteravond is in Apeldoorn een anti-AZC-demonstratie gestopt door de politie. De demonstranten hielden een rotonde bezet en gooiden met vuurwerk. Agenten veegden daarop de boel leeg en stuurden iedereen weg. Nederland wordt door de Europese Commissie voor de rechter gesleept, meldt de Telegraaf. Ons land zou te weinig doen om cruciale sectoren te beveiligen, zoals energie, banken en de zorg. En Amerika stopt tijdelijk de hulp aan schepen die de Straat van Hormuz uit willen. President Trump wil in de tussentijd bekijken of er een akkoord tussen de VS en Iran kan komen. Hoe lang de pauze duurt is niet bekend. Dit was het nieuws in 1 minuut op Sky. Het is 6:58.

0: betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
6: Kippie.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
9: Bij 4 Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop in shops door heel Nederland. Kijk op 4seizoenentuinmeubelen.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
11: Schuren, afplakken, lakken.
12: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
14: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur,
15: hak je dag!
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
17: Non-stop muziekstation.
18: 24/7.
17: Non-stop greatest hits.
18: Het ANP-nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Ons belastingstelsel moet anders, vindt Centraal Planbureau. De manier waarop inkomens en vermogens worden belast zou niet eerlijk zijn. Het probleem zit hem vooral bij de allerrijksten. Die kunnen de betaling van hun belastingen jarenlang uitstellen. Op die manier zou de ongelijkheid tussen huishoudens alleen maar groter worden. Bevrijdingsdag werd gisteravond afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vertrokken daarna per boot. Op de bevrijdingsfestivals was het druk. Op sommige plekken, zoals in Utrecht en Rotterdam, gingen de hekken tijdelijk dicht omdat het te vol werd. De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter. De Telegraaf schrijft dat we te weinig zouden doen om belangrijke sectoren te beschermen tegen cyberaanvallen. Denk bijvoorbeeld aan energie en de zorg. Niet alleen ons land moet voor het Europese Hof verschijnen, maar ook onder meer Frankrijk en Zweden. En in Apeldoorn was gisteravond een demonstratie tegen de geplande komst van een noodopvang voor asielzoekers. Betogers bezetten een rotonde en hielden het verkeer tegen. Toen er met vuurwerk naar de politie werd gegooid, veegden agenten de rotonde leeg en stuurden ze de demonstranten weg. Dan het weer. In het oosten en zuidoosten soms regen. In het noorden en westen droog met af en toe zon. En het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Sky. Het is 7:02.
17: Sky Radio Verkeer.
18: ANWB.
6: Aan het begin van deze spits staan er een paar lange files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem staat het behoorlijk vast tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug is er een extra rijstrook dicht nu. De vertraging is 3 kwartier. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je tussen Tilburg en Oorschot 40 minuten vast door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 is een ongeluk gebeurd. Van Aken naar Geleen ging het mis bij Geleen en de vertraging loopt daarop tot bijna een uur.
17: Sky Radio Flits Update.
18: Flitsmeister.
19: Er is geen flitser gemeld, maar mocht je er toch een zien, geef hem dan door via de app van Flitsmeister.

Goedemorgen, ik ben Sonja Allasch. De meeste vertraging is er nu op de A76 van Aken naar Geleen. Daar duw je er 37 minuten langer over. Het weer in het oosten en zuidoosten regen. En in het noorden en oosten is er later zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Roken terwijl kinderen spelen in het park. In Breda kan dat op één plek niet meer. Vanaf vandaag wordt daar namelijk het eerste rookvrije park van Nederland geopend. Er zitten te veel asielkinderen in een noodopvanglocatie. Er slapen er nu ruim 7000 kinderen. Het is slecht voor hun welzijn en dat moet dringend veranderen, zeggen kinderrechtenorganisaties. Nederlandse universiteiten gaan op zoek naar alternatieven voor diensten zoals Google en Microsoft, schrijft het Financieel Dagblad. Dat doen ze vanwege de geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: De nieuwe themawereld World of Frozen ontdekken?
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
2: Bij Sky maak je nu kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
0: Ga naar de Sky app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.

0: dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Het goed!
10: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
15: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Boek nu jouw Turkije-zonvakantie bij Corendon, de Turkije-specialist. Corendon.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijden.

0: Tijdschriften, zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Het Sky Radio weer wordt je aangeboden door Kees-Mid Tuinmeubelen.
5: Goedemorgen, het is 7:30 op woensdag 6 mei. Ik ben Sonja Allers. Straks de verkeersinformatie. Nu eerst het weer met Dennis Wild. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, hier in Hilversum ziet het er bewolkt uit. Gaat het regenen vandaag?
6: Nou, hier niet. Nee, ik kan eigenlijk wel vertellen dat het in het oosten en zuidoosten al wel gebeurt. En dat het ook blijft doen vandaag. En dat regengebied blijft zo'n beetje hangen in die zuidoosthoek van het land. We zitten hier zo'n beetje op de overgang naar ook wat opklaringen die in het westen en het noorden van het land binnen gaan komen. En dat gebeurt ook op dit moment al. Dus daar een beetje ruimte voor de zon. Hier in Hilversum denk ik dat de zon er ook nog wel voorzichtig doorheen gaat komen. Maar wat meer naar het oosten toe. Dus dikkere bewolking en ook perioden met regen. En dat zie je ook terug in de temperatuur vanmiddag. Die blijft steken in de bewolking, de dikke bewolking en regen. Zo tussen de 10 en de 12 graden. Terwijl als het zonnetje meedoet de temperatuur nog tot rond de 15 graden kan uitkomen. Met daarbij wel een stevige wind. Zeker aan zee merk je dat. Een noord- tot noordoosten wind. Windkrachtje 5 ook rond het open water van het IJsselmeer is dat goed te merken.
5: En krijgen we de komende dagen beter weer?
6: Ja, het wordt langzamerhand wat beter. Want het gebied wat in het zuidoosten ligt, dat gaat langzaam wat terugtrekken. Ja, morgenochtend misschien nog een drup in Limburg. Maar dan is het ook echt gedaan. Het wordt droger en op steeds meer plekken morgen ook ruimte voor de zon. Afgewisseld met in de loop van de dag stapelwolken. En dan alle 1 of 2 graden warmer. Lokaal 16, 17 graden. En dan doen we er gewoon de dagen daarna nog een schepje bovenop. Het wordt in het weekend zelfs lekker warm, zomerslokaal, 25 graden. Maar ja, zo gaat het altijd. Dan neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Ik denk eigenlijk pas in de loop van zondag. En dan weer een best wel verfrissing voor volgende week.
5: Hey, dankjewel Dennis. En dan nu de ANWB verkeersinformatie met Bianca.
7: Er staan al best wat lange files. Vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, de A12, staat het daar behoorlijk vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek is de vertraging 3 kwartier. Vanwege de werkzaamheden is daar de komende dagen een extra rijstrook dicht. In de omgeving loopt het daardoor ook vast. Op de N317 van Doetinchem naar Dieren heb je een 30 minuten vertraging voor de aansluiting met de A348. Loopt ook helemaal vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Voor de aansluiting met de A12 heb je bijna een uur tijdverlies. De A58 is weer vrij van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Er stond een pechgeval en de vertraging is nu nog 10 minuten. Op de A76 vanuit Aken sta je nog in de file tussen knooppunt Kunderberg en Nut richting Geleen. Door de nasleep van een ongeluk is de vertraging nog een kwartier.
8: Sky Radio Flits Update.
9: Flitsmeister.
5: Er is 1 flitser gemeld op de A50 richting Eindhoven bij 108.2.
8: Sky Radio.
9: Het ANB nieuws in 1 minuut.
5: Een primeur in Breda. Daar hebben ze vanaf vandaag het eerste rookvrije stadspark van ons land. Met borden wordt gewaarschuwd dat je daar niet mag roken en vapen. De Spaanse politie zegt dat er ook Nederlanders zijn opgepakt op het drugsschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd tegengehouden. Dat meldt RTL Nieuws. Het schip had mogelijk 50.000 kilo coke aan boord, een van de grootste vangsten ooit. En in Apeldoorn heeft de politie een einde gemaakt aan een uit de hand gelopen AZC-protest. De demonstranten hielden gisteravond een rotonde bezet en gooiden vuurwerk op de agenten. Of er mensen zijn opgepakt is niet bekend. Dit was het nieuws in 1 minuut op Sky. Het is 7:58.

0: Radio.
1: Het nieuws in 1 minuut.
2: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. De meeste vertraging hebben we op de A12 van Oberhausen naar Arnhem. Daar doe je er 46 minuten langer over. Het weer in het oosten en zuidoosten is regen. In het noorden en oosten later zon. En het wordt ongeveer 15 graden. Er zitten te veel asielkinderen in een noodopvanglocatie. Er slapen er nu ruim 7000 kinderen. Het is slecht voor hun welzijn en dat moet dringend veranderen, zeggen kinderrechtenorganisaties. Nederlandse universiteiten gaan op zoek naar alternatieven voor diensten zoals Google en Microsoft, schrijft het Financieel Dagblad. Dit doen ze vanwege de geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie. En roken terwijl kinderen spelen in het park. In Breda kan dat op één plek niet meer. Vandaag wordt daar namelijk het eerste rookvrije park van Nederland geopend. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Even overlaten.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
1: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop-in-shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
9: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazellen.
14: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
15: En niet bij mij, de feest te klein.
16: En ik heb geen barbecue.
17: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
18: Ciao, Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
19: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
20: De Kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
22: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
24: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
26: Oh, wat betekent dat voor mij?
25: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
0: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
25: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
0: En moet ik verder nog ergens op letten?
25: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Sonja Allasch. De hond uitlaten met een sigaretje erbij. Dat is vanaf nu verboden in het Seligpark in Breda. Het gaat om het eerste rookvrije stadspark van ons land. Met borden wordt gewaarschuwd dat je daar niet mag roken en vapen. Maar wie toch een sigaret opsteekt, krijgt volgens de wethouder niet meteen een boa achter zich aan. In Portugal zijn nog eens 15 politieagenten opgepakt, omdat ze in Lissabon arrestanten zouden hebben gemarteld. Eerder werden er al 9 agenten gearresteerd. Een van hen is de hoofdverdachte, die ook verdacht wordt van verkrachting. Op het drugschip dat in het weekend door de Spaanse politie werd tegengehouden zijn ook Nederlanders opgepakt, meldt RTL Nieuws. Interpol meldde eerder al dat ook Bolle Jos erbij betrokken zou zijn. Het schip had mogelijk 50.000 kilo coke aan boord met een waarde van 3,5 miljard euro. Het is een van de grootste vangsten ooit. En Nederland wordt voor de rechter gesleept door de Europese Commissie, meldt de Telegraaf. Ons land zou te weinig doen aan bescherming tegen fysieke en digitale vijandelijke aanvallen en voldoen dus niet aan de EU-richtlijn. Behalve Nederland worden ook onder meer Frankrijk en Zweden op het matje geroepen door Brussel. Dan het weer. In het oosten en zuidoosten soms regen. In het noorden en westen is het droog met af en toe zon en het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Sky. Het is 8:02.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
16: Vooral in het zuiden van het land staan veel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Verder staat het helemaal vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Vanuit Duitsland is een extra rijstrook dicht de komende dagen. Ze zijn de wegafzetting aan het afbouwen. En op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je daardoor nu 3 kwartier vertraging bij de IJsselbrug. Op omliggende wegen loopt het ook helemaal vast. En op de A16 in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Dat kost je 10 minuten extra.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
7: 1 flitser gemeld op de A28 richting Utrecht bij 20.3. Sky.

Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. De meeste vertraging is er nu op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Daar doe je er 22 minuten langer over. Het weer in het oosten en zuidoosten is regen en in het noorden en oosten later zon. Het wordt ongeveer 15 graden. De baas van Ryanair wil dat luchthavens stoppen met het schenken van alcohol in de vroege ochtend. Zijn luchtvaartmaatschappij moet volgens hem bijna dagelijks vluchten omleiden door dronken en agressieve passagiers. Er zitten te veel asielkinderen in een noodopvanglocatie. Er slapen er nu ruim 7000 kinderen. Te slecht voor hun welzijn en dat moet dringend veranderen, zeggen kinderrechtenorganisaties. En roken terwijl kinderen spelen in het park, in het Zeligpark in Breda, kan dat niet meer. Vanaf nu is roken en vapen daar verboden. Het is het eerste rookvrije park van Nederland. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: mee met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. Een droom weg in het betoverende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
7: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: En ook voor de zekerheid van een vast contract. Ga je naar Essent.nl.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
15: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
15: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven.

0: Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
1: Het Sky Radio weer wordt je aangeboden door Kees Smit Tuinmeubelen.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Ik ben Sonja Allars. Straks het nieuws en verkeer. Nu eerst het weer met Dennis Wild. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het is best wel frisjes vandaag, hè?
3: Ja, dat is het. Dat heeft alles te maken met de wind die waait uit een noord- tot noordoostelijke richting. Is zelfs vrij krachtig langs de kust en rond de IJsselmeer. Ja, en wat natuurlijk ook niet helpt, is dat er best wel veel bewolking over het land ligt. Dikkere wolk in het zuidoosten, waar zelfs ook wat regen uitvalt. Daar wordt het uiteindelijk ook niet veel warmer dan zo'n 11 of 12 graden. Maar in het westen en noorden breekt de zon wel steeds vaker door en gaan we naar richting de 15 graden. Maar het is toch een beetje fris voor de tijd van het jaar.
2: Ja, en is dat morgen ook zo?
3: Nou, er komt langzaam wat verbetering, want dat gebied met de regen dat al een tijdje in het zuidoosten ligt, dat schuift eigenlijk vanavond het land uit. Dan klaart het op heel veel plaatsen op en dat zien we morgen terug met meer ruimte voor de zon en temperaturen die ook wat hoger uitpakken. 16, plaatselijk 17 graden in het zuidoosten. Ja, doet de zon in de middag ook langzaam wat mee en de dagen daarna zet die stijging gewoon door met richting het weekend zelfs weer 20 graden op de thermometer. In het weekend lokaal zelfs zomerse temperaturen. Een beetje broeierig wordt het en dat levert uiteindelijk vanaf zondag een paar donderbuien op en de verkoeling volgende week.
2: Oké, maar toch een mooi vooruitzicht aankomend weekend. Dankjewel, Dennis. En dan nu de ANWB-verkeersinformatie met Bianca Damink.
4: De meeste vertraging door de dagelijkse files is er in Noord-Brabant. Verder staat het behoorlijk vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Van Duitsland naar Arnhem is een extra rijstrook dicht door de werkzaamheden daar. En daardoor loopt het vast op de A12. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek vanuit Duitsland is de vertraging 3 kwartier. Ook op omliggende wegen staan lange files. Verder rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar sta je 10 minuten in de file. De A22 van Beverwijk naar Velzen sta je vast tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden. Je kunt omrijden door de Wijkertunnel in de A9. Want op de A22 heb je 20 minuten oponthoud. En op de A2 in het zuiden sta je ook 20 minuten vast van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide.
5: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister. En er zijn 4 flitsers gemeld op de A1 richting Naarden bij 13.6. A15 richting Rotterdam bij 46.0. A28 richting Meppel bij 105.6. En op de A50 richting Eindhoven bij 116.0.
5: Sky Radio.
6: Het ANB nieuws in 1 minuut.
2: De verwaarlozing van honden, katten en andere huisdieren worden steeds ernstiger, waarschuwt de inspectiedienst. Het gaat volgens de NOS om huisdieren die veel te mager zijn of leven in zwaar vervuilde huizen. Binnenkort wordt weer het gouden windei voor misleidende voedingsproducten uitgereikt. Dit keer is onder meer een cheddarsaus in de race, waar amper kaas in zit, en een chocoladereep die stiekem kleiner werd en duurder. En op het drugsschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd tegengehouden zijn ook Nederlanders gearresteerd, meldt RTL Nieuws. Het vervoerde een enorme partij cocaïne, mogelijk 50.000 kilo, met een straatwaarde van 3,5 miljard euro. Dit was het nieuws in 1 minuut op Sky. Het is 3 over 8:30.

0: Radio.
1: Het nieuws in 1 minuut.
2: Goedemorgen, ik ben Sonja Allas. De meeste vertraging is er nu op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar doe je 19 minuten over. Het weer in het oosten en zuidoosten is regen. En in het noorden en oosten later zon. Het wordt ongeveer 15 graden. De baas van Ryanair wil dat luchthavens stoppen met het schenken van alcohol in de vroege ochtend. Zijn luchtvaartmaatschappij moet volgens hem bijna dagelijks vluchten omleiden door dronken en agressieve passagiers. Er zitten te veel asielkinderen in een noodopvanglocatie. Slapen er nu ruim 7000 kinderen. Te slecht voor hun welzijn en dat moet dringend veranderen, zeggen kinderrechtenorganisaties. En roken terwijl kinderen spelen in het park. In het Seligpark in Breda kan dat nu niet meer. Vanaf nu is roken en vapen daar verboden. Het is het eerste rookvrije park van Nederland. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
7: Shop bij designer outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Amster!
11: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
10: Yes!
11: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks. Tweede gratis.
10: Boeie.
11: Hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Amster.
12: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
13: Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
18: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
19: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
22: Hé, hey, bedankt.
23: Merci.
21: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Sky Radio.
25: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
24: 24/7.
25: Non-stop greatest hits.
24: Het ANP-nieuws van 9 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Sonja Allasch.
0: Oekraïne kwam op eigen houtje met een wapenstilstand die vandaag is ingegaan, maar Rusland werkt daar niet aan mee. Volgens een Oekraïense minister zijn twee oostelijke steden aangevallen met Russische raketten en drones. Rusland kondigde eerder ook al een bestand aan, maar dat is pas komend weekend. Hij komt er weer, het Gouden Windei. Actieclub Foodwatch reikt het jaarlijks uit voor het meest misleidende voedingsproduct. Dit jaar zijn een cheddarsaus in de race waar maar 1% kaas in zit, en linzensticks die vooral van maisbloem zijn gemaakt. Ook een chocoladereep die stilletjes kleiner en duurder werd, doet mee. Honden, katten en andere huisdieren worden steeds ernstiger verwaarloosd. De inspectiedienst krijgt meldingen over huisdieren die veel te mager zijn of leven in vervuilde huizen. Vaak is er geen geld voor een dierenarts. De problemen begonnen tijdens de coronalockdowns, toen mensen een huisdier namen zonder na te denken over de gevolgen. En op het drugsschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd tegengehouden zijn ook Nederlanders gearresteerd, meldt RTL Nieuws. In eerste instantie werd gedacht dat het schip zo'n 30.000 kilo coke aan boord had, maar dat zou zomaar eens 50.000 kilo kunnen zijn. De enorme partij wordt nog gewogen. Dan het weer, op veel plekken bewolkt met in het zuiden en midden regen. In het noorden en westen vaker droog en later de zon. En het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Sky. Het is 1 minuut voor 8, voor 9.
25: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
10: Er staan een paar flinke files. Vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Bij Arnhem staat het verkeer daar helemaal vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging. Er is een extra rijstrook dicht daar vanuit Duitsland alleen vanwege die werkzaamheden. Op de omliggende wegen zoals de N317 loopt het ook helemaal vast. Verder in het zuiden van het land file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best.
25: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
0: Er zijn flitsers gemeld, onder andere op de A2 richting Maastricht bij 230.7, op de A15 richting Maasvlakte bij 46.1 en op de A27 richting Gorkum bij 33.7.

0: met Sky Radio naar de nieuwe themawereld World of Frozen in Disneyland Parijs.
1: Gezellig met z'n vieren.
2: Ga nu naar de Sky-app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Hamster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
2: Hoi.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: De meeste, de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Bij 4 Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop-in-shops door heel Nederland. Kijk op 4seizoenentuinmeubelen.nl.
5: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op Corendon.nl.
6: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon, de Turkije specialist. Corendon.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle, krijg een VIP-treatment op de Zomerweek of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
14: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
15: Het goed!
16: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
17: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
19: Oh yeah.
18: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
21: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
22: Bij Plus zijn we

0: zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Nu bij Leenbakker, 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB. De files worden korter. Het is nog wel heel druk rond de IJsselbrug. Want er is een extra rijstrook dicht de komende dagen op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daardoor heb je nu nog ruim een half uur vertraging daar. Op de N317 loopt het ook vast van Doetinchem naar Dieren voor de aansluiting met de A348. Daar is het oponthoud 35 minuten. Verder sta je op de A2 in Limburg nog 20 minuten vast. Van Eindhoven naar de Belgische grens bij Maastricht.
3: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister. Er zijn flitsers gemeld, onder andere op de A1 richting Amsterdam bij 4.5. A12 richting Ede bij 119.7. A15 richting Maasvlakte bij 46.1. En op de A16 richting Breda bij 38.7.

0: Because I gotta have faith.
1: Non-stop muziek.
2: Sky Radio.
1: Ideaal voor op je werk.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
10: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Are you drinking my mullermilk protein?
21: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
22: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
23: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Nu, later en altijd.
26: Ga je bijna met pensioen?
27: Ja.
26: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
27: Nee.
26: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: non-stop muziekstation.
1: 24/7.
0: Non-stop greatest hits.
1: Het ANP nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Oud-voetballer Pierre van Hooijdonk is gestopt als technisch adviseur bij NAC Breda. Hij lag onder vuur vanwege de transfer van zijn zoon Sidney. Die ging voor 0 euro van NAC naar een club in Portugal. En van Hooijdonk speelde daarbij een omstreden rol. Het zijn barre tijden voor NAC, dat zo goed als zeker degradeert uit de Eredivisie. Er zijn grote zorgen over huisdieren die steeds ernstiger worden verwaarloosd. Het aantal meldingen daarover is in een paar jaar tijd verdrievoudigd. Katten en honden zijn bijvoorbeeld veel te mager. En als ze iets mankeren, worden ze te laat naar de dierenarts gebracht. Vaak omdat hun baasjes er geen geld voor hebben. Op het drugschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd tegengehouden zijn ook Nederlanders gearresteerd, meldt RTL Nieuws. In eerste instantie werd gedacht dat het schip zo'n 30.000 kilo coke aan boord had, maar het is misschien wel 50.000 kilo. Goed voor een straatwaarde van 3,5 miljard euro. En Oekraïne zegt dat Rusland het bestand heeft geschonden dat per vandaag was afgekondigd. Er waren aanvallen op Kharkiv en Zaporizhia. Rusland zei eerder ook met een bestand te komen, maar die valt pas komend weekend. Dan het weer, op veel plekken bewolkt met in het zuiden en midden regen. In het noorden en westen vaker droog en later de zon. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Sky, het is 1 over 10.
0: Sky Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Veel files worden intussen snel korter. Het staat nog wel helemaal vast op de IJsselbrug of bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar aan de A12. Vanuit Duitsland is nog een rijstrook minder beschikbaar de komende dagen, want de wegafzetting wordt afgebouwd. Daardoor sta je nu wel 40 minuten vast daar. Op de N338 heb je ook 50 minuten oponthoud van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12. Verder staan er nog een paar files die enkele minuten vertraging veroorzaken.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
2: Er zijn flitsers gemeld onder andere op de A35 richting Wierden bij 48.9. A28 richting Assen bij 195.1. A22 richting Beverwijk bij 9.1. En op de A16 richting Breda bij 38.7.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard ervoor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. Een droom weg in het betogende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.

0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ontdek de volledig nieuwe
1: een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss.

0: eigenschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar Greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
2: Greets. Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
4: Niet bij mij, tv is te klein.
5: En ik heb geen barbecue.
6: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Sky Radio Verkeer.
17: ANWB. Vooral het verkeer bij Arnhem staat nog steeds vast door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 vanuit Duitsland is de vertraging een half uur. Het loopt ook vast op omliggende wegen, zoals de A325 en de N338.

0: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
6: Kippie.
7: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf Make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
18: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
17: Die andere stuiterbal daar.
18: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
19: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
21: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Hi, dag.
24: Hoi, hallo.
25: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
0: Non-stop muziekstation.
1: 24/7.
0: Non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendse. Het cruiseschip dat na een virusuitbraak al dagen voor de Kaapverdische eilanden bij Afrika ligt, vertrekt naar de Canarische eilanden. Het mag van Spanje aanmeren in Tenerife. Een van de zieken wordt behandeld in Zwitserland. Er worden ook een paar mensen naar ziekenhuizen in ons land gebracht. In Leiden houden ze rekening met zeker één patiënt. Mensen in de Krokusstraat in Spijkenisse beginnen nu toch wel bang te worden, omdat er voor de derde keer in een week een explosie is geweest in hun straat. Dat zit ze niet lekker, horen we bij Hart van Nederland.
6: Het houdt niet op, ja. Het moet stoppen. Want je slaapt niet goed en je gaat lepanen waken en ja, dat houdt je bezig.
2: De eerste explosie was een week geleden. Begin deze week was er nog één. Er zijn camera's neergezet, maar dat lijkt dus niet te helpen. In Duitsland zijn op tientallen plekken huiszoekingen aan de gang in een onderzoek naar twee extreemrechtse groeperingen. De groepen roepen via de socials op tot geweld tegen politieke tegenstanders en mensen die ze verdenken van pedofilie. Aan de actie doen meer dan 600 agenten mee. Er zou nog niemand zijn aangehouden. En voorzitter Infantino van de Wereldvoetbalbond FIFA vindt de torenhoge prijzen van kaartjes voor het komende WK terecht. Voetbal is entertainment en daar wordt nou eenmaal dik voor betaald, zegt hij. Bovendien is er een enorme vraag. Die zorgt ook dat op de doorverkoopsites kaartjes soms voor astronomische prijzen weggaan. Sky Radio weer, in het noorden en westen zon, in het zuidoosten wolken en regen. Bij een frisse wind wordt het in de bewolking een graad of 12, in het zonnetje 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio, het is 1 over 11.
0: Sky Radio Verkeer.
1: ANWB.
16: Er staat nog steeds file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Daar heb je een half uur vertraging. Er is een rijstrook extra dicht de komende dagen vanwege het afbouwen van de wegafzetting. 9 mei is de A12 vanuit Duitsland bij de IJsselbrug weer open. De andere kant op duurt het tot 14 mei. Verder sta je nog 5 minuten in de file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grens. En dat heeft te maken met controles.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
2: Dus een flinke lijst met flitsmeldingen. De A2 naar Echt, 249.9. De A9 naar Haarlem bij 57.5. De A13 naar Rijswijk, 13.8. De A15 naar Rotterdam, 40.3. Richting Gorkum, 88.5. En naar de Maasvlakte, 46.1. De A16 naar Breda, 39.1 en 59.4. Ook op de A16, maar dan naar Dordrecht bij 51.9. De A27 naar Gorkum, 39.4. De A28 naar Assen, 195.1. De A35 naar Hengelo, 49.5. En de A58 naar Goes, 152.3.

0: jij binnenkort de nieuwe themawereld World of Frozen ontdekken?
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
2: Bij Sky maak je nu kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
0: Ga naar de Sky app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.

0: bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie,
0: krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beterleven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Mama, ik ben super blij met jou.
16: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
18: Oh yeah.
17: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Sky Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Het verkeer staat in de file bij de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland. Daar heb je richting Arnhem 20 minuten vertraging door de werkzaamheden. De andere kant op is het oponthoud daar 10 minuten.

0: mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op Corendon.nl.
5: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon. De Turkije specialist. Corendon.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
12: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1.000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het slotcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
18: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
19: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
20: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
19: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
21: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
22: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
0: Mamma mia, dat is goedkoop.
22: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
1: Sky Radio.
2: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
16: 24-7.
2: Non-stop greatest hits.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. 3 zieken van het Nederlandse cruiseschip dat al dagen bij de Kaapverdische eilanden ligt, zijn van boord gehaald. Ze worden naar ziekenhuizen in ons land gebracht. Zo bereidt het LUMC in Leiden de komst van zieken voor. Op het schip gaat een gevaarlijke variant van het Hantavirus rond dat ademhalingsproblemen en koorts kan geven. 3 mensen zijn overleden. De KLM blijft nog langer weg uit Dubai en Saoedi-Arabië. Vanwege de oorlog in Iran waren de vluchten al tot 22 juni geschrapt. Maar dat wordt nu zeker nog een week langer. Twente-speler Ricky van Wolfswinkel stopt na 18 jaar als voetballer. In een videoboodschap aan zijn fans laat hij doorschemeren dat hij wel in het voetbal actief wil blijven.
25: Ik neem geen afscheid van de sport. Alleen van mijn carrière als prof. Dank je wel voor alles.
24: Van Wolfswinkel is nu 37 en vindt het wel goed zo. In zijn meer dan 600 profwedstrijden heeft hij ruim 200 keer gescoord. En het Openluchtmuseum in Arnhem is op zoek naar oude IKEA-meubels waar mensen hun eigen verhaal bij hebben. In het museum, dat over het alledaagse leven gaat, staan al heel wat meubels, bedden en kasten van de afgelopen 200 jaar. Maar nauwelijks iets van IKEA, terwijl bijna iedereen wel iets daarvan in huis heeft. Sky Radio weer, in het noorden en westen zon, in het zuidoosten wolken en regen. Bij een frisse wind wordt het in de bewolking een graad of 12, in het zonnetje 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 12.
2: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: Er staan een paar opvallende files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je een half uur vertraging tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Komende dagen is daar een rijstrook extra dicht vanuit Duitsland. Op de A12 naar de Duitse grens sta je voor de grens een kwartier in de file. Heeft ook te maken met de controles. Ook grenscontroles op de A7 veroorzaken 10 minuten vertraging van Groningen naar de Duitse grens. Er staat file tussen Oudeschans en de grens.
2: Sky Radio Flits Update.
16: Flitsmeister.
24: Er wordt volop geflitst op de A10 Diemen-Zeeburgertunnel 10.0, de A12 naar Den Haag 4.9, de A15 naar Gorkum 88.5, de A16 naar Breda 38.6 en 59.4, richting België 66.7 en naar Dordrecht 52.7 en 51.6, de A27 naar Utrecht 71.4, de A28 naar Assen 195.1, de A35 naar Hengelo 49.5, de A50 naar Eindhoven 124.5 en de A58 naar Goes 152.3.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. Een droom weg in het betoverende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
12: Doe het lekker zelf.
6: €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2.

0: Rituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die, wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl. Kippie.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
12: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Sky Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. Vanuit Duitsland sta je richting Arnhem een kwartier in de file. Door de werkzaamheden is er deze dagen een extra rijstrook dicht vanuit Duitsland. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je in de file door controles. En daar ben je nu 10 minuten langer onderweg.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop-in-shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
9: Het goed!
10: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
11: Hamster!
12: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes!
12: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Hak, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
14: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
20: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Sky Radio.
23: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
24: 24/7.
23: Non-stop greatest hits.
24: Het ANP-nieuws van 1 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Het is makkelijker geworden om je telefoonabonnement op te zeggen. Telecombedrijven hebben hun regels aangepast naar kritiek van de consumentenwaakhond ACM. Opzeggen moet eigenlijk net zo makkelijk zijn als een abonnement afsluiten, maar klant worden doe je met één muisklik, terwijl het opzeggen vaak verstopt stond op de website. Twee zieke bemanningsleden en een zieke passagier zijn van het Nederlandse cruiseschip gehaald dat al dagen voor de Kaapverdische eilanden ligt. Ze komen naar Nederland om behandeld te worden. De sfeer aan boord is nog best goed, zegt een passagier tegen de NOS.
26: Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. De ene mens kan er beter mee om dan de andere mens, maar dat is het.
25: De zieken zijn waarschijnlijk besmet met het Hantavirus dat dodelijk kan zijn. Drie mensen aan boord zijn overleden. De olieprijzen zijn aan het dalen nu de Amerikaanse president Trump en bemiddelaar Pakistan hoopvol zijn over een eind aan de oorlog met Iran. De prijzen zijn met bijna 10% omlaag gegaan, maar bij tanken merk je daar helaas nog weinig van. Benzine is alleen nog maar duurder geworden, naar een nieuw record van €2,65. En als het aan justitie ligt, gaat de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden de cel in voor witwassen. Bij een huiszoeking 3 jaar terug werd onder meer een horloge gevonden dat ruim 1 ton waard is. Dat zou betaald zijn met drugsgeld van zijn zoon. Dat is Sky Radio weer. In het noorden en westen zon, in het zuidoosten wolken en regen. Bij een frisse wind wordt het in de bewolking 1 graad of 12, in de zon 15 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 minuut over 1.
23: Sky Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: Er is vertraging op de A12. Vanuit Arnhem sta je voor de Duitse grens 10 minuten in de file door controles. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bijna 1/2 uur vertraging op de A12... bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar. Er is een rijstrook extra dicht, dat duurt nog een paar dagen. Op de A7 van Groningen naar de Duitse grens sta je ook vast voor de grens met 10 minuten oponthoud. Ook dat komt door controles. En op de A16 Belgische grens Breda sta je bij Rijsbergen een kleine 10 minuten in de file door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
23: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister.
25: Flitsers zou je tegen kunnen komen op de A12 naar Duitsland 138.3 en richting Gouda 52.7. De A15 naar Gorkum 72.5. De A16 naar Breda 39.2. De A24 bij Rotterdam 39.8. De A27 naar Gorkum 11.6 en 35.8. De A28 naar Assen 195.3. De A35 naar Wierden 49.1. En de A58 van Vlissingen naar Goes bij 152.3.

0: tonight.
1: Met Sky Radio naar de nieuwe themawereld World of Frozen in Disneyland Parijs.
2: Gezellig met je vieren.
3: Ga nu naar de Sky app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
2: Disney.

0: Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. Een droom weg in het betoverende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
10: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
13: Kippie.
14: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Odido.
18: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
19: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
20: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik...
18: Maar €3,49. Lidl, je verdient het.

0: reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon, de Turkije specialist. Corendon.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Calvé-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greets. Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Sky Radio Verkeer.
7: ANWB. Er staat file bij de IJsselbrug, de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar heb je een half uur vertraging door de werkzaamheden. Op de A1 vanuit Hengelo staat file voor de Duitse grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra. En er staat een pechgeval op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Oud-Beijerland. Daar is het op ontwikkeld.

0: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Olivia Rodrigo, The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
4: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
5: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
4: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
3: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow, zaterdag om 8 uur op 6.
7: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met de

0: op nummer 1 non-stop muziekstation.
1: 24/7
0: non-stop greatest hits.
1: Het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De Spaanse regering houdt spoedoverleg, want er is ophef over het Nederlandse cruiseschip bij de Kaapverdische eilanden. Spanje gaf het schip toestemming om naar de Canarische eilanden te varen, maar bestuurders daar zijn tegen. Ze zijn bang voor verspreiding van het dodelijke hantavirus. De benzineprijs in ons land heeft een nieuw record bereikt. Langs de snelwegen vragen ze nu €2,65 per liter. Gisteren was er ook al een record, toen nog met €2,64. Ondertussen is de prijs van ruwe olie wel aan het dalen, omdat er hoop is op een deal in de oorlog tussen Amerika en Iran. De vader van Bolle Jos zegt dat hij nooit een peperduur horloge van zijn zoon heeft gekregen. Het horloge is meer dan een ton waard en volgens justitie betaald van het drugsgeld van Bolle Jos. Daarom is 7 maanden cel tegen de vader geëist voor witwassen. De vader zegt dat hij altijd dacht dat zijn zoon een succesvolle zakenman was in Dubai. En in Valkenswaard komen bij evenementen beren op de weg te liggen om aanslagplegers in auto's te weren. In plaats van de bekende grote betonblokken is dit een 3D-geprinte betonnen beer. De initiatiefnemers zeggen tegen Omroep Brabant dat dat er vriendelijker uitziet dan de grote grijze Lego-blokken. De beer op de weg in Valkenswaard is een proef om te kijken of het ook echt werkt. Sky Radio weer, in het zuidoosten wolken en regen. In het noorden en westen droog met wat zon. Er staat een frisse wind met 12 tot 15 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 2 uur.
0: Sky Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Zijn deze dagen nog minder rijstroken beschikbaar daar door die werkzaamheden. Duurt tot 9 mei vanuit Duitsland. Dan is de weg helemaal vrij. Naar Duitsland duurt het nog wel tot 14 mei. Op de A16 in het zuiden sta je 10 minuten in de file vanuit België naar Breda bij Rijsbergen. Door een pechgeval zijn ze dat nu aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
2: En flitsers zijn gezien op de A1 richting naar de 13.6, de A4 naar Schiedam 58.3, de A6 naar Muiderberg 50.2, de A12 naar Ede 107.0, de A16 naar Breda bij 38.8 en 46.0 en naar Dordrecht 49.0, de A22 naar Beverwijk 9.2, de A28 naar Utrecht bij 14.3 en de A58 naar Goes 152.3.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. Een droom weg in het betogende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
4: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Bij 4 Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop in shops door heel Nederland. Kijk op 4seizoenentuinmeubelen.nl.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Steam Pro.
6: 20% op alles. Dus kom naar de

0: verkeer. ANWB.
1: Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens nu 5 minuten vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem een half uur extra tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. En op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda tussen Hazeldonk en Breda 5 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht.

0: jij binnenkort de nieuwe themawereld World of Frozen ontdekken?
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
2: Bij Sky maak je nu kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
0: Ga naar de Sky app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.

0: wereld. Allemaal kijken we uit naar het einde van de werkweek. En die laatste uurtjes vieren we op vrijdagmiddag met Feel Good Friday. De beste Feel Good hits op weg naar je weekend. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
17: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: Mama, ik ben super blij met jou.
19: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
21: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
22: Kippie.
23: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
24: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
25: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
26: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
0: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Amster!
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Non-stop muziekstation.
14: 24/7.
9: Non-stop greatest hits.
14: Het ANP nieuws van 3 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Het Rotterdamse museum De Kunsthal blijft voor de rest van de dag dicht. Aan het begin van de middag werd het museum volgens Rijnmond ontruimd vanwege rook in een van de ruimtes. Er waren toen tientallen mensen binnen. Later bleek dat er in De Kunsthal geen brand was, maar kortsluiting in een stekkerdoos. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat wil komende zaterdag aanmeren op de Canarische eilanden. Het is de bedoeling om naar Tenerife te gaan. Het bestuur van de Canarische eilanden zit er niet echt op om te springen en is bang voor verdere verspreiding. Inmiddels zijn de ziekste mensen van boord af, die worden naar Nederland gehaald. In het zuidoosten van Polen woedt een grote bosbrand. De brandweer heeft de grootste moeite om het vuur te doven en heeft intussen ook een dode te betreuren. De piloot van een blusvliegtuig dat is neergestort. En we wisten al dat het gisteren druk was op de bevrijdingsfestivals, maar nu zijn er ook de cijfers. Er waren ongeveer 1 miljoen mensen op de been. Iets minder dan vorig jaar, maar toen was het een jubileumjaar en hadden meer mensen ook officieel vrij. De bevrijdingsfestivals hopen dat het kabinet van Bevrijdingsdag elk jaar een officiële vrije dag maakt. Dan de Sky Radio weer. In het zuidoosten wolken en regen. In het noorden en westen droog met wat zon en 12 tot 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 3.
9: Sky Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A16 Antwerpen-Breda tussen Hazeldonk en Breda. Dat komt door werkzaamheden, of bergingswerkzaamheden moet ik zeggen. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Made en Waspik. Er staat 4 kilometer, de vertraging loopt daar op. Er is een ongeluk gebeurd, op onthoud is nu 35 minuten.
9: Sky Radio Flits Update.
14: Flitsmeister.
22: Flitsers zijn gezien op de A7 Amsterdam-Den Oever 41.6. De A10 Zeeburgertunnel A10-Noord 3.8. De A73 van Nijmegen naar Venray bij 81.4. En de A76 Duitsland-Heerlen 24.8.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon, de Turkije-specialist. Corendon.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
11: Niet bij mij, de feest te klein.
12: En ik heb geen barbecue.
13: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
14: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
15: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
16: Kippie.
17: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek.
14: Liefde voor elke mama. Met 20% extra...

0: in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Sky Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velpenbroek een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Andere kant op ben je 10 minuten langer onderweg. A16 vanuit Antwerpen naar Breda bij Breda. 10 minuten vertraging. We zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A59 Zierikzee Den Bosch tussen Made en Waspik. 40 minuten vertraging door een ongeluk. En de N325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Huissen en knooppunt Velpenbroek een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A12.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Met Sky Radio naar de nieuwe themawereld World of Frozen in Disneyland Parijs.
2: Gezellig met z'n vieren.
3: Ga nu naar de Sky-app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
2: Disney.

0: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
6: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Zaterdag. De Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
10: Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
16: Laat het zeer zijn.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Sky Radio.
19: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
20: 24/7.
19: Non-stop greatest hits.
20: Het ANP-nieuws van 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De herdenkingskransen die altijd met 4 mei gelegd worden op treinstations... zijn in Roermond en Woerden gestolen. In Weert is er een vernield. De NS is woest. De daders hebben volgens NS-baas Wouter Koolmees... geen respect voor mensen die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog. De mensen die op het Nederlandse cruiseschip zitten waar het Hanta-virus rondgaat... kunnen dit weekend waarschijnlijk weer terug naar huis. Ze komen dan aan op het Canarische eiland Tenerife. En als ze geen symptomen hebben, mogen ze doorvliegen. 3 zieken zijn al op weg naar Nederland... en gaan er waarschijnlijk naar verschillende ziekenhuizen... zegt het LUMC in Leiden tegen Hart van Nederland.
22: Het LUMC gaat bij voorkeur 1 patiënt tegelijk opvangen... en zou er theoretisch nog eentje bij kunnen hebben... maar om de goede zorg te verlenen, 1 voor 1.
21: Verder zouden er geen zieken meer aan boord zijn. Drie jaar na de coronacrisis worden er nog mensen opgepakt die toen een slaatje probeerden te slaan uit de epidemie. Het gaat om vier zakenmensen uit Den Haag die onterecht om steun zouden hebben gevraagd om die periode door te komen. Ze zouden zeker 8 miljoen euro achterover hebben gedrukt. En in België is een beeld van vijfvoudig toerwinnaar Eddy Merckx vernield. Het hoofd is er vanaf. Het beeld staat in een plaats vlakbij Brussel op het plein waar Merckx is geboren. De burgemeester vraagt zich af waarom vandalen het op zo'n grote sportheld gemunt hebben. Dan de Sky Radio weer in het zuidoosten. Ook vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het ook daar grotendeels droog. Morgen zonnig, stapelwolken, misschien een bui en zo'n 15 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 voor 4.
1: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
10: Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort 20 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek ook 20 minuten extra. Dat komt allemaal door werkzaamheden. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Breda. 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik nog een dikke 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij hier, dus de vertraging neemt af.
1: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
21: Flitsmeldingen komen vanaf de A2 naar Den Bosch 70.8. De A10 de Nieuwe Meer Koentunnel 28.5. De A16 naar Dordrecht 28.6 en 37.0. De A16 naar Breda bij 46.0. De A28 naar Zwolle 53.2. De A58 naar Breda 85.5. De A73 naar Venlo 24.4. En de A76 naar Heerlen 24.8.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ga mee met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
2: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
1: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
2: Ga je mee naar een wereld vol magie?
1: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
2: Disney.
1: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. Een droom weg in het betogende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
2: Veel succes!
3: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Drukke dag gehad? En dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis.

0: is? Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even over later.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen.
0: Oeh, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming...

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Sky Radio Verkeer. ANWB.
2: Er staat nu 330 kilometer file. De meeste staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A9 naar Alkmaar loopt het wel helemaal vast door een ongeluk. Tussen Battenverdorp en de Wijkertunnel staat 15 kilometer. Linkerrijstrook is dicht en het oponthoud is een half uur. De A12 naar Duitsland tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort 20 minuten extra. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek heb je een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden daar. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten vertraging.
1: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister. Flitsers gezien op de A6 naar Emmeloord 300.5. De A16 naar Breda 37.0. De A28 naar Utrecht bij 14.5. En de A73 Echt Venlo 24.2.

0: binnenkort de nieuwe themawereld World of Frozen ontdekken?
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
2: Bij Sky maak je nu kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
0: Ga naar de Sky app op skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: Disney!

0: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: Het goed!
10: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
11: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
13: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
12: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
13: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
11: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
17: Mama, ik ben super blij met jou.
18: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
19: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
25: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
26: Sky Radio.
0: station. 24-7. Non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel Barend. Goedemiddag. Rond Amsterdam zijn de treinen ontregeld. Bij graafwerk in de buurt van station Weesp is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Alle treinen liggen daar stil en het heeft veel impact, want Weesp is een spoorknooppunt. Daar komen de treinen van en naar Amsterdam, Amersfoort en Flevoland allemaal langs. Een van de drie zieken van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan wordt opgevangen in een ziekenhuis in Leiden. De patiënten zijn met het vliegtuig onderweg, maar over de aankomst weet het LUMC nog weinig.
3: Wij hebben nog geen definitief moment dat ze gaan komen, helaas. Dus we staan allemaal klaar in de startblokken. Wij wachten af.
2: Het zijn twee bemanningsleden en een passagier die hoort bij een van de drie mensen die overleden zijn. Die komt uit Duitsland en gaat direct daar naartoe. Justitie eist 3 jaar cel tegen een vrouw uit het Utrechtse Woerden die gegevens uit rechtbanksystemen verkocht zou hebben. Ze was gokverslaafd en werkte bij een rechtbank. Zo kon ze overal bij. En de info verkocht ze aan een verdachte van explosies en brandstichtingen in de regio Den Haag. En de Amerikaanse mediamagnaat Ted Turner is overleden. Hij was de oprichter van CNN, een van de eerste 24-uurs nieuwszenders. Turner verkocht CNN uiteindelijk, maar bleef er de rest van zijn leven trots op. Ted Turner leed aan een vorm van dementie en was 87. Sky Radio weer in het zuidoosten. Ook vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het ook daar grotendeels droog. Morgen zonnig, stapelwolken, misschien een bui en zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 5.
0: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam moet je rekening houden met vertraging. Vanaf Den Haag-Zuid tot aan het knooppunt Benelux ruim een half uur vertraging. Bij het knooppunt Benelux is namelijk een ongeluk gebeurd. En er zijn 3 rijstroken dicht. A9 naar Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen, een kwartier vertraging. Hier is de weg weer vrij na een ongeval. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, een half uur vertraging. Dat 16 kilometer file door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Bergingswerk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Moergestel en Oorschot. De linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem doe je er een half uur langer over tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
2: Flitsers gezien op de A2 naar Amsterdam 56.8, de A7 naar Groningen 191.1, de A9 naar Haarlem 57.7, de A16 naar Breda 37.0 en 47.4 en ook nog eentje bij 64.3 en de A73 naar Venlo bij 24.6.

dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.

0: stacks of a oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Het bedankbericht van de VVV-cadeaukaart van vandaag.
6: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV-cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
5: Wie bedank jij met de VVV-cadeaukaart?
7: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon, de Turkije-specialist. Corendon.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Mama, ik ben super blij met jou.
11: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
17: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
20: Het Sky Radio Weer wordt je aangeboden door Casemit Tuinmeubelen.

0: Limburg houdt nog wel last van wat wolken en misschien in de ochtend een laatste spat, maar in de loop van de dag overal de zon. En dan lopen de temperaturen ook ietsje hoger op. Niet te veel van voorstellen, want we hebben nog steeds te maken met een noordelijke wind. Dus de aanvoer van frisse lucht, het moet wel eerst uit een andere hoek gaan waaien voordat die temperatuur echt wat verder gaat oplopen. Dus rond 15 graden.
1: En wanneer gaat de wind draaien, denk je?
0: Ja, dat gaat geleidelijk aan gebeuren. Vrijdag hebben we al een zuidoostenwind. Ja, en met die zuidoostenwind wordt natuurlijk warmere lucht van het Europese continent aangevoerd. Met zon erbij, rond de 20 graden zelfs op sommige plaatsen. En in het weekend met de zuidelijke wind zelfs nog warmere lucht. Tot 25 graden lokaal aan toe. Zomerse temperaturen. Ja, zoals het dan altijd gaat in Nederland. Dat wordt uiteindelijk dan ook weer afgesloten met een paar regen- en onweersbuien. Dat zal in de loop van zondag gaan gebeuren. En dan is het volgende week eventjes weer wat frisser.
1: Dennis, dankjewel. En voor de files naar de volgende Dennis. Het Sky Radio verkeer van de ANWB krijg je van Dennis mooi.
2: Er staat nu 460 kilometer file. In Limburg veel vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Echt en Wessem doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht door een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-tunnel. Daar is de weg weer vrij. Dit is dus door tunneldoseren. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum drie kwartier vertraging door slecht wegdek.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
1: Flitsers op de A16 naar Breda, 37-0, 72-2 en 64-3. De A35 naar Hengelo, 52-5. De A59 richting Dinteloord, 92-7. En de A73 naar Venlo, 24-5.
3: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
1: Waarschijnlijk rijden er over een half uur weer treinen tussen Amsterdam en Amersfoort. Bij Weesp was een bom gevonden uit de oorlog en die is intussen weggehaald. De eerste asielzoekers komen in de loop van volgende week naar Loosdrecht. Het dorp bij Hilversum is dagen het toneel geweest van heftige protesten tegen de noodopvang in het gemeentehuis. Drie mannen die op TikTok reclame zouden hebben gemaakt voor terreurgroep IS worden overmorgen vrijgelaten, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo mogen ze niks meer posten op social media. En de Josti-band heeft een fantastische bevrijdingsdag achter de rug. Gisteren werden de bandleden met helikopter naar de bevrijdingsfestivals gebracht. De orkestleider zegt dat de Josti's veel warmte en liefde hebben ervaren en geen enkele negativiteit. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 2 over half 6.

0: Sky Radio naar de nieuwe themawereld World of Frozen in Disneyland Parijs.
1: Gezellig met z'n vieren.
2: Ga nu naar de Sky-app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido.
10: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
15: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
16: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
17: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
20: Non-stop muziekstation.
21: 24/7.
20: Non-stop greatest hits.
21: Het ANP-nieuws van 6 uur.
22: Goedenavond, ik ben Marcel Barendsen. De Nederlandse cruisepassagier die in Zuid-Afrika overleden is aan het Hantavirus is ook nog even aan boord van een KLM-vliegtuig naar Nederland geweest. Maar omdat ze zo ziek was, besloot de KLM haar niet mee te nemen. De andere passagiers aan boord van het vliegtuig krijgen bericht van de GGD. Drie mannen die op TikTok propaganda zouden hebben verspreid voor IS komen vrij. Ze mogen overmorgen naar huis, maar wel onder strenge voorwaarden. Ze mogen ze voorlopig niks meer posten op social media. Ze riepen ook op om aanslagen te plegen en die berichten werden soms wel 100.000 keer bekeken. Er komen deze week nog geen asielzoekers naar de omstreden noodopvang in Loosdrecht. Het wordt in de loop van volgende week, maar wanneer precies wil niemand vanwege de veiligheid zeggen. Bij het gemeentehuis van Loosdrecht, waar de asielzoekers komen, zijn dagenlang protesten geweest die vaak uit de hand liepen. Ook werd het gemeentehuis vernield. En de zware vliegtuigbom die gevonden was vlakbij het treinstation van Weesp is weggehaald. Dat betekent dat er weer treinen rijden tussen Schiphol, Amsterdam en Amersfoort. Direct na de vondst werd bij spoorknooppunt Weesp het treinverkeer stilgelegd. De bom uit de Tweede Wereldoorlog wordt op een andere plek tot ontploffing gebracht. Aan de Sky Radio weer in het zuidoosten. Ook vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het daar grotendeels droog. Morgen zonnig, stapelwolken, misschien ook een bui en zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 6:02.
20: Sky Radio Verkeer.
23: ANWB.
24: De files worden korter. Alles bij elkaar opgeteld staat er nog 245 kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nog veel vertraging tussen Rooster en Wessem. De opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten extra. Rijkswaterstaat heeft daar nog ongeveer een half uur nodig. Op de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam West en Knoop het Watergraafsmeer 20 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer en een half uur vertraging. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht. De A76 bij Heerlen in de richting van Aken tussen Stijn en Spouwbeek 20 minuten vertraging. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een ongeluk. De werkzaamheden op de A12 van de IJsselbrug zorgen voor vertraging in Arnhem. Op de A325 vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek doe je er een half uur langer over.
20: Sky Radio Flits Update.
21: Flitsmeister.
22: En flitsers kan je tegenkomen op de A16 van Dordrecht naar Breda bij 37.0 en van België naar Breda bij 72.2. De A27 Utrecht-Gorkum 69.0 en de A73 van Echt naar Venlo. Daar zijn ze gezien bij 24.3.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. Een droom weg in het betogende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
9: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
16: Niet bij mij, de feest te klein.
17: En ik heb geen barbecue.
18: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
19: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
20: Kippie.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
24: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om een blij

0: Dennis Wild. Goedenavond, Dennis.
1: Goedenavond.
0: Heel warm is het niet, hè?
1: Nee, we hebben te maken met een wind uit een noordelijke richting. Beetje noordoost vandaag. Dus aanvoer van frisse lucht afkomstig uit Scandinavië. Ja, en daarmee ook wolkenvelden in de aanvoer. Met name over het zuidoosten. Het westen van het land had vandaag weer de beste papieren. En die opklaringen in het westen die breiden langzamerhand ook wat meer uit richting die zuidoosthoek. Dus het wordt geleidelijk aan ook daar in die omgeving beter. Okay. Vannacht een paar opklaringen en temperaturen die dalen tot een graad of 4. Dus ja, even fris. Morgenochtend ook een frisse start, maar de zon is er op heel veel plaatsen al snel bij. Gemixt met wat stapelwolken die ontstaan in het zuidoosten. Nog net de restanten van die storing met een paar drupjes, maar uiteindelijk ook daar de zon en ja, uiteindelijk zo'n 15 graden op de thermometer.
0: En vrijdag nog zo'n dag?
1: Nee, want de wind die draait gelukkig wat bij naar een oost- tot zuidoostelijke richting. Wel vergelijkbaar qua zonneschijn. Overal zien we de zon afgewisseld met wat wolkenvelden, maar de temperaturen met die zuidoostenwind kunnen wel wat verder oplopen. Oh ja. Normaal gesproken wordt het een graadje of 17 in deze tijd van het jaar. Nou, ik denk vrijdag lokaal al 20 graden op de thermometer. Dus ja, een terrasje kun je wel weer pakken. Lekker. In het weekend kan dat zeker, want dan is de wind naar het zuiden toe gedraaid en dan wordt er echt hele warme lucht aangevoerd. 20 tot 25 graden zelfs. Zaterdag waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Zondag later op de dag wel een paar donderbuien. En dan is het vanaf maandag ook weer wat frisser.
0: Dennis, bedankt. En hoe het met de file staat, hoor je van de ANWB in het Sky Radio Verkeer met Dennis Mooi.
2: Er staat nog 75 kilometer file. Bij Amsterdam heb je op de ringweg van Amsterdam de A10, de A10 Zuid naar de A10 Oost. Tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Ook een kwartier extra op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is de linkerreis ook dicht. En de A76 richting Aken tussen Stijn en Geleen. 10 minuten vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
0: Op de A12 naar Duitsland zijn ze gezien bij 134.1. De A16 naar Breda 37.0 en 72.2. En de A73 naar Venlo 24.5.
3: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
0: De beurs in Amsterdam heeft een topdag gehad. De AEX sloot op de hoogste stand ooit, want beleggers zijn optimistisch over het eind van de oorlog in het Midden-Oosten en de gedaalde olieprijzen. De Nederlandse cruise-toeriste die overleed aan het Hanta-virus heeft kort daarvoor, kort voor haar dood, even in een KLM-vliegtuig in Zuid-Afrika gezeten. Omdat ze ziek was, mocht ze niet mee. Ze overleed later in een ziekenhuis. Het kabinet hoopt dat werkgevers de onbelaste kilometervergoeding verhogen naar 25 cent, maar komt volgens Hart van Nederland zelf niet over de brug. Ambtenaren krijgen voortaan 23 cent per kilometer. Dat is 2 cent meer dan nu. En aan de Giro d'Italia doen dit jaar 17 Nederlandse wielrenners mee. Echte kanshebbers voor de eindzegen van de Ronde van Italië hebben we niet. Wel zijn er kansen voor sprinters als Casper van Uden en Dylan Groenewegen en klimmer Tijmen Arendsman. De Giro start vrijdag in Bulgarije. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 3 over 6:30.

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Hamster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
12: Stihl, sterk werk.
13: Olivia Rodrigo, The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
10: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
12: Stihl, sterk werk.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
17: Het goed!
18: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
19: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
21: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
22: Mama, ik ben super blij met jou.
23: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
24: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
25: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
26: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Sky Radio.
28: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
29: 24/7.
28: Non-stop greatest hits.
29: Het ANP nieuws van 7 uur.
30: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Van de 2 vliegtuigen die met enkele besmette opvarenden van het virusschip onderweg zijn naar Nederland, is er 1 uitgeweken naar Gran Canaria. Daar heeft het een tussenlanding gemaakt, maar waarom is niet bekend. Het andere toestel is vanaf Cap Verde gewoon doorgevlogen en komt vanavond aan op Schiphol. De GGD informeert passagiers van een KLM-vlucht eind april van Johannesburg naar Amsterdam. In het toestel zat namelijk korte tijd een Nederlandse vrouw die later in een ziekenhuis overleed aan het Hantavirus. Omdat ze te ziek was, besloot KLM haar niet mee te nemen. Mogelijk heeft ze andere passagiers besmet. Bij het wereldwijde datalek dat deze week bekend werd, zijn ook gegevens gestolen van Nederlandse studenten. Het is niet duidelijk wat de hackers precies in handen hebben, maar de Universiteit van Tilburg denkt dat ze alleen namen en e-mailadressen hebben. Ook van mensen die in Amsterdam en Maastricht studeren. En de beurs in Amsterdam heeft door optimisme over het einde van de oorlog een topdag achter de rug. De AIX sloot op de hoogste stand ooit, 1031 punten. Beleggers reageerden positief op het bericht dat er bijna een akkoord is tussen Iran en Amerika. Het had meteen ook invloed op de olieprijzen, want die gingen fors omlaag. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen opklaringen met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
2: Flitsmeister meldt een camera op de A6 van Lelystad naar Jouren bij 282,6. Sky.

0: binnenkort de nieuwe themawereld World of Frozen ontdekken?
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
2: Bij Sky maak je nu kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
0: Ga naar de Sky app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.

0: Nee, dat doen we hier bij Sky liever niet.
1: We laten je het gewoon horen.
0: Tijdens Feel Good Friday. Feel Good Friday. Non-stop de beste Feel Good hits voor het begin van je weekend. Feel Good Friday. Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 6. Sky Radio. Non-stop Feel Good.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
8: Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop-in-shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
11: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
16: Ontdek ook de beste Moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Odido. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
6: Mama, ik ben super blij met jou.
7: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
5: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon, de Turkije-specialist. Corendon.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: Wat goed!
16: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Hamster!
21: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
20: Yes!
21: Met Keesweek in de bonus. Alle Melkunie Protein, tweede gratis.
20: Play.
21: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
20: Lekker hoor!
21: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
20: Zoé!
21: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
20: Yes!
21: De meeste, de beste aanbiedingen.
20: Hamster!
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow.
22: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Sky Radio.
15: station.
19: 24/7.
15: Non-stop greatest hits.
19: Het ANP nieuws van 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben Peter Vrouthuisden. Op Schiphol is het eerste vliegtuig geland met mensen die besmet zijn geraakt met een virus op een cruiseschip dat bij Cape Verde ligt. Wie precies aan boord waren is niet bekend. Er komt ook nog een tweede vlucht aan. Er worden in totaal 3 mensen naar Nederland gebracht, waaronder een Nederlands bemanningslid. 7 Nederlandse universiteiten zijn de dupe van de wereldwijde hack bij een bedrijf achter onderwijssoftware. Naast de unies in Amsterdam en Rotterdam zijn het die van Tilburg, Eindhoven, Maastricht en Twente. Waarschijnlijk zijn van studenten alleen namen en e-mailadressen gestolen en geen wachtwoorden, ID's of bankgegevens. In Frankrijk is een meisje van 14 doodgestoken. Ze werd vanmorgen op straat gevonden in een plaatsje bij Parijs, maar was niet meer te redden. Er werd meteen gezocht naar de dader en die is aan het begin van de avond gevonden en opgepakt. Het is een man van 23. Hij zou een relatie hebben gehad met het meisje. En bij de Joshti-band hebben ze nog steeds een grote glimlach op hun gezicht na de optredens van gisteren op bevrijdingsfestivals. Ze waren ambassadeurs van de vrijheid en werden met een helikopter en de bus van plaats naar plaats gebracht. 13 zijn echt back af, want die hebben meegedaan aan alle concerten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het nieuws op Sky Radio.
23: Sky Radio Verkeer.
24: ANWB.
25: Er staat nog file op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen Hazeldonk en Breda heb je 10 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file door een spoedreparatie. Spoedreparaties nodig na een ongeluk eerder vandaag. 2 rijstroken zijn dicht.
23: Sky Radio Flits Update.
24: Flitsmeister.
25: Flitsmeister meldt een camera op de A1 Amsterdam Amersfoort bij 6,3. A16 Rotterdam Breda bij 45,5. En de A59 Den Bosch Zierikzee bij 130,8.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. Een droom weg in het betoverende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof!
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
9: Greets. Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Hamster!
12: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes!
12: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipsnitzels, kip cordon bleu en terrasnitzels 2 stuks, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Hak, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
13: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Hi, dag.
3: Hoi.
4: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
6: Het goed!
7: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18 plus.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop-in-shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
10: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Non-stop muziekstation.
13: 24/7.
12: Non-stop greatest hits.
13: Het ANP nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Demonstranten zijn de A59 bij Den Bosch opgelopen en blokkeren de snelweg, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Ze staan er met spandoeken en fakkels. De gemeente Den Bosch wil 50 minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein naast de snelweg. Op Schiphol is vanavond de eerste evacuatievlucht vanuit Kaapverdië geland. Aan boord was in ieder geval een Duitse vrouw die bevriend was met iemand die op het virusschip overleed. Ze wordt nu onder politiebegeleiding naar Duitsland gebracht. Aan boord van het vliegtuig waren ook mensen in witte pakken. Een Spaanse activist die in hongerstaking is in een Israëlische cel drinkt nu ook niet meer. Dat hou je normaal gesproken maar een week vol. De man zat op een schip dat hulp wilde brengen naar Gaza. Hij werd bij Creta opgepakt. En volgens een vrouw is hij ook gemarteld door Israël. En het komt niet vaak voor dat president Trump iets aardigs zegt over iemand uit de media. Maar voor de oprichter van CNN, Ted Turner, maakt hij een uitzondering. Turner was een van de grootste aller tijden, zei Trump over de overleden mediamagnaat. Opmerkelijk, want meestal maakt hij alles dat CNN is uit voor rotte vis. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het nieuws op Sky Radio.
12: Sky Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is de weg dicht tussen knooppunt Galder en Breda. Ze zijn daar bezig met herstelwerk na een ongeluk vanmiddag. En de weg blijft dicht tot middernacht.
12: Sky Radio Flits Update.
15: Flitsmeister.
16: Flitsmeister meldt een camera op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij 12,6. En de A59 Den Bosch-Zierikzee bij 130,8.

0: met Sky Radio naar de nieuwe themawereld World of Frozen in Disneyland Parijs.
1: Gezellig met z'n vieren.
2: Ga nu naar de Sky-app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Hoi van Ethos.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
5: Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
8: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon. De Turkije specialist. Corendon.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
13: Het goed!
14: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland. Elke werkdag om 8:30 exclusief bij SBS 9.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
16: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
17: nee,
16: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
16: Milner.
18: Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
19: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
21: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Even over laat.
24: Ik ben aan het streamen.
23: Oh, sorry.
24: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
23: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
1: Tango?
0: Huh?
1: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
2: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
0: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
3: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Olivia Rodrigo, The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
17: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
18: Sky Radio.
19: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
20: 24/7.
19: Non-stop greatest hits.
20: Het ANP-nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond, ik ben Peter Vrouwtheusden. Op Schiphol hebben hulpdiensten 2 opvarenden opgehaald die aan boord waren van het vierenschip bij Kaapverdië. In de eerste evacuatievlucht zat vermoedelijk een besmet Nederlands bemanningslid en dat is naar een ziekenhuis in Leiden overgebracht. Een Duitse vrouw wordt met een busje naar Düsseldorf gereden. De andere evacuatievlucht van Kaapverdië naar Nederland had een technisch probleem en is daarom geland op Gran Canaria. Met een ander toestel gaat de vlucht naar Amsterdam verder. Als dat goed is, vervoert dat vliegtuig 1 opvarende van het cruiseschip Hondius. En dat zou een Brits bemanningslid zijn. In Den Bosch is geprotesteerd tegen de komst van een asielopvang. Een groep van zo'n 100 demonstranten liep met rode fakkels en spandoeken de A59 op en blokkeerde de weg. Het leverde problemen op voor het verkeer, want de demonstranten stonden ook op een afrit. De actie is intussen afgelopen. En Nederlandse universiteiten waarschuwen hun studenten voor mailtjes die misschien van criminelen zijn. De criminelen zouden hun gegevens hebben na een wereldwijde dataroof bij een bedrijf in schoolsoftware. Daarbij zijn zeker 7 Nederlandse universiteiten getroffen, waaronder die in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. Dan het weer van Weer Online. In het westen en midden kan wat lichte regen vallen. Later klaart het op en koelt het af naar 8 tot 3 graden. Morgen begint zonnig, later zijn er meer wolken met kans op enkele buien. Bij weinig wind wordt het dan 14 tot 16 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
22: Flitsmeister meldt een camera op de A2 vanuit Luik naar Maastricht bij 268,9. En de A12 Arnhem-Utrecht bij 108,7. Sky.

0: Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van 19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
16: Voor het maaien van je gras.
15: Voor het reinigen van je terras.
16: Voor het snoeien van je haag.
15: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
17: Stihl, sterk werk.
18: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
19: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
15: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
17: Stihl. Sterk werk.
20: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
21: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
22: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.

0: scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
1: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop-in-shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
18: Greets. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Odido.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
22: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
22: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
23: Non-stop muziekstation.
24: 24/7.
23: Non-stop greatest hits.
24: Het ANP nieuws van 11 uur.
25: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Loosdrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Het verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. En president Trump zegt dat de Amerikanen de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken hebben gevoerd met Iran. De kans is groot dat er snel een deal komt tussen beide landen, zegt Trump tegen verslaggevers. Het is niet duidelijk wie er precies met elkaar hebben gesproken. Pakistan was opnieuw de bemiddelaar. Dan nog het weer van Weer Online. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: Disney.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. En droom weg in het betogende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
7: Hi, dag.
8: Hoi, hallo.
9: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
10: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
11: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
12: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
11: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
12: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
11: Stap je ook in?
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
17: Niet bij mij, de feest te klein.
18: En ik heb geen barbecue.
19: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
20: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
23: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Mama, ik ben super blij met jou.
25: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
26: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.

0: kansen ontdekken? Ga je mee naar een wereld vol magie?
1: Bij Sky maak je nu kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
2: Ga naar de Sky-app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
3: Disney.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greets. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
6: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
16: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Are you drinking my Mullermilk protein?
20: No.
21: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
22: Sky Radio.
17: Station.
20: 24/7.
17: Non-stop greatest hits.
20: Het ANP-nieuws van 12 uur.
22: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De toestand van de cruiseschippassagier die gisteravond vanuit Schiphol naar een ziekenhuis in Düsseldorf is gebracht, is stabiel. Er zijn geen symptomen van infectie. Het gaat vermoedelijk om een familielid van een passagier die eerder overleed. Naast deze patiënt is er nog een evacuee naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. In het Utrechtse IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang. Dat meldt de gemeente. In IJsselstein was het onrustig en waren de vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Israël heeft weer een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut, ondanks dat er al weken een soort wapenstilstand is. Het doel was een commandant van Hezbollah die volgens premier Netanyahu achter de aanvallen op Israëlische burgers en militairen zat. Of die nu dood is, valt niet te controleren. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in de uitwedstrijd tegen Bayern München 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand eerste finale in Budapest tegen Arsenal. Dan nog het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt af naar 3 tot 8 graden. De dag begint zonnig, later zijn er wolken en is er kans op een enkele bui. Het wordt overdag zo'n 15 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
23: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1.

0: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De minister van Buitenlandse Zaken overlegt met Spanje en de Wereldgezondheidsorganisatie over de terugkeer van de opvarenden van de Hondius. Aan boord van het cruiseschip zijn nog 10 Nederlanders. Het schip is momenteel nog enkele dagen onderweg naar de Canarische eilanden. In Heerenveen en andere gebieden rond de Friese natuur moeten ongeveer 40 telers binnen een jaar stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen. De provincie dreigt met boetes als de boeren niet kunnen bewijzen dat die middelen onschadelijk zijn. De waarschuwing komt naar controles door de Omgevingsdienst. De Franse president Macron wil dat de blokkades in de straat van Hormuz direct stoppen. Hij belde hierover met zijn Iraanse ambtgenoot en wilde het ook met president Trump bespreken. Volgens Macron is Europa bereid om te bemiddelen bij nieuwe onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. Dat gebeurde 10 jaar geleden ook al. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen voor het onderzoek naar christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaanoever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook het Parool kreeg daar een prijs voor de verslaggeving over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Dan nog het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt zo'n 15 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: De Sky Radio app is helemaal nieuw. Sneller, handiger en met nog meer functies. Zoals bijvoorbeeld nog makkelijker streamen naar je smart speaker of smart TV. Ontdek het allemaal en geniet intussen van Sky Radio, onze themastreams en de gaafste winacties. De beste mix van classics en hits. Ook in de vernieuwde en gratis Sky Radio app. Nummer 1 non-stop muziekstation.
1: 24/7
0: non-stop greatest hits.
1: Het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Argentinië gaat knaagdieren vangen en testen om de bron van het Hantavirus op het cruiseschip Honduras te vinden. Het virus verspreidt zich meestal via de ontlasting van deze dieren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakte een passagier waarschijnlijk al besmet voor het vertrek van het schip. In Loosdrecht is er weer gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was er een symbolische rouwstoet, compleet met grafkist. Daarmee gingen ze naar het gemeentehuis. Tijdens die tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er ook veel geschreeuwd. De minister van Asiel wil dat vluchtelingen uit Syrië sneller terugkeren naar hun eigen land. In New York heeft hij daarover gesproken met de Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Volgens de minister verandert de internationale discussie over terugkeer omdat steeds meer landen kampen met grote groepen doorreizigers. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van bijvoorbeeld Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint dan ook zonnig en later vandaag dan zijn er wolken en enkele buien. Het wordt zo rond de 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.